Agenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolg voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtbrakers en slechte

0: Weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtbrakers.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Op zoek naar echt ers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
0: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
0: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en Firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim kwart. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders

0: Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Auto Meerdink.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog in 90% van de brievenbus post op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het CBS vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Het weer afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti.

0: Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

zijn er voor jou. Slingeland FM.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig bezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is.

0: gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey, kid!

0: what happens now, Cliff?
1: The instrumental break.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer

meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Calbee gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt.

de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur. Slingeland FM. Dit is Slingeland FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
4: Nu... Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.

0: zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien. Het wordt dan zo'n 11 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis

0: waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

Klopt. Hartelijk welkom bij Uit de Kunst. Het eerste radioprogramma van Boogie Woogie Winterswijk met cultureel nieuws voor jou. Uit de Kunst, waar welzijn, kunst en cultuur centraal staan en wat rechtstreeks bij je binnenkomt.

Ja, goedenavond. Het is dinsdag 12 mei, 6 uur geweest. Tijd voor Uit de Kunst. Met vandaag in het programma Jan-Klein Gunnewiek over zijn pas behaalde B-diploma op Eufonium. Ondanks, of misschien wel dankzij, zijn slechtziendheid. Daar gaat hij ons alles over vertellen. Carla Aalburgs vertelt ons de in- en outs van Kunstoer. Dat wordt gehouden in het Pinksterweekend. En we krijgen informatie over de Wildkieken Safari, wat ook in Winterswijk wordt gehouden. Dus van alles te doen vandaag op het programma. En ik denk dat we even naar muziek gaan van Masada. En dat heeft ook een link met Winterswijk. Zaten Winterswijkers in. Minum Sageru.

Ja. We gaan even naar de vooruitblik. Bijvoorbeeld vanavond in het filmhuis bij Skopijn. En er zijn nog filmvoorstellingen om 6:30 en om 21:00. Daar kunt u gaan kijken naar Hemnet. Dat is de prachtige verfilming van de gelijknamige roman van schrijfster Maggie O'Farrell. En waarin ze speculeert over het verband tussen de tragische dood van een van William Shakespeare's drie kinderen, het 11-jarige jongetje Hamnet en zijn meesterlijke toneelstuk Hamlet, over een rouwende zoon die zijn vader wil wreken. Ja, en inderdaad, die van de waarschijnlijk allerberoemdste zin uit de wereldliteratuur: to be or not to be, that's the question. En in Hamnet en Hamlet, er zit natuurlijk maar één letter verschil in, maar in Shakespeare's tijd waren die namen kennelijk uitwisselbaar. Vanavond dus te zien bij het filmhuis in Skopijn, vanavond 6:30 of 21:00. Ja, wat er is op de woensdag, dat is Nieuwe Winterswijk, dat heet Even Stil op de woensdagavond. Even de pauzeknop indrukken in een wereld die altijd het doorraast. Vanaf woensdag 6 mei organiseren de doopsgezinden en protestantse gemeenten wekelijks stil. En in mei en juni is iedereen, ongeacht achtergrond, elke woensdag van 7 tot 7:30 welkom in het doopsgezindenkerkje. Stil is een 30 minuten onthaasten met muziek en inspirerende teksten. Een moment om even tot rust te komen midden in de week. Toegang is vrij, maar bij de uitgang is een vrije gift mogelijk. Dan, want het wordt een leuk weekend, want er is hemelvaart en daarna hebben we ook nog Pinksteren. Maar op donderdag 14 en vrijdag 15 mei, dan is er stroomtreindagen, vervoer van vroeger. En Hemelvaartsdag staat landelijk al jaren bekend als Nationale Stoomtreindag. En ook bij Museum Buurtspoorweg vieren ze deze dag. En zetten ze verschillende rijvaardige stoomlocomotieven onder stoom. En dat is nog niet alles, want ook dit jaar is het thema vervoer van vroeger. En zo kan men naast een nostalgische stoomtreinrit ook een rit maken in de historische stadbus, de TED 38. En zelfs met een ouderwetse paardentram. Het is dus een reis terug in de tijd. En die nostalgische ritten die rijden, ja, er zijn liefst 10 ritten per dag met de paardentram. En elk uur een stoomtreinrit. Dat gaat door de prachtige buitengebieden tussen Haaksbergen en Boekelo. En daarnaast zijn op beide stations verschillende historische

vervoersmiddelen te bewonderen. Vrachtwagens, nostalgische brommers, motoren. Dat is iets voor jou, Theo, nostalgische brommers. Authentieke stadsbussen en natuurlijk de eigen unieke collectie erfgoed van Museum Buurtspoorweg. Transit Oost uit Winterswijk zal natuurlijk ook vertegenwoordigd zijn. En zij nemen hun bijzondere Tefort-bus mee en een Bedford-vrachtwagen. Nou, er is van alles te doen. En er zijn ook tijdreizigers, dus reizigers uit het verleden te gast. We maken graag een praatje met de bezoekers. Er is zelfs een pendeldienst, als je geen vervoer hebt, voor bezoekers uit de buurt van Winterswijk, Groenlo en Eibergen. Dan kun je altijd op plek van bestemming komen. Dat is dus donderdag 14 en vrijdag 15 mei, stoomtreindag. Kijk, er is een heleboel te doen. Dus ik kan niet alles doornemen. Maar er is bijvoorbeeld aankomende vrijdag ook Charles zingt Shaffy. Dat is een ode aan Ramses Shaffy. En gezongen door Charles de Lamar. En Ramses Shaffy, die kent iedereen. Die heeft een onuitwisbare stempel op de Nederlandse muziekgeschiedenis gedrukt. Zijn songs doordrenkt van passie, levenslust en melancholie, die blijven generaties inspireren. En in deze bijzondere ode brengt Charles de Lamar samen met zijn band een eerbetoon aan Shaffy's tijdloze werk. En wanneer is dat? Dat is vrijdag 15 mei van 8:30 tot 10:30 in de Storm. En kaarten zijn verkrijgbaar. En dan kost zo'n kaartje 24,50. Maar dat is een geweldige vertolking van Ramses Shaffy. Dan hebben we nog internationale Pinksterboekenmarkt. En die Pinksterboekenmarkt vindt plaats op het buitenterrein van de culturele vrijplaats De Koppenkerk. En dat is natuurlijk in het boekenstadje Bredevoort. En verschillende Nederlandse en Duitse boekhandelaren bieden hun boeken aan. En er is van alles te doen. Dus die organiseren 5 maal per jaar, dus Bredevoort Boekenstad, een grote internationale boekenmarkt. En het is heel gevarieerd, zodat er voor iedere lezer iets te doen en te ontdekken valt. Van zeldzame uitgaves tot populaire bestsellers. Er is van alles te zien. En het is volgens mij van 10 tot 5 op maandag 25 mei. De entree is gratis, maar een vrije gift bij de Koppelkerk wordt gewaardeerd. Nou, dan hebben we nog 1 frontman. Dat is een muzikaal hoogstandje van 3 frontmannen. Peter Howard van de Hollies, Mike Wilson van 10cc en Pete Lincoln, The Sweet. En zij toerden als leden van Cliff Richard's band de hele wereld over. En dat was een samenwerking die de drie heren heel goed beviel. En naast het feit dat ze nog steeds met hun eigen band toeren, hebben ze nu hun krachten gebundeld in frontman. En daar kun je naartoe, ook in de Storm. En wanneer? Zaterdag 16 mei, 8:15 tot 10:30. Prijs 33,50 voor een hele mooie avond uit. Straks ga ik nog eventjes met Carla Aalbers wat vertellen over Kunsttoer. Dat dit Pinksterweekend ook weer op stapel staat. Maar we gaan eerst even naar muziek. Rhapsody voor Euphonium.

0: Ja. Als het goed is, heb ik Carla Alberts aan de lijn.
1: Dat klopt.
0: Klopt
1: ja.
0: Dat? Dat is heel fijn. Welkom, Carla, in de uitzending. Als het goed is, weet je alles over Kunstoer, wat dit jaar in het Pinksterweekend weer van start gaat in Winterswijk.
1: Ja, ja, daar weet ik, ik wil niet zeggen alles van, maar wel heel veel van. Want ik ben al vanaf het begin betrokken bij Kunstoer.
0: Ik hoor jou heel zacht, misschien kan het iets harder.
1: Oh, ik zal iets harder praten. Ja?
0: Ja?
1: Is het zo duidelijker?
0: Oké, ja. Ja? Ja, redelijk.
1: Goed. Nou, ik probeer zo hard mogelijk te praten.
0: Ja.
1: Wij zijn begonnen met Kunstoer in 2015. En wij organiseren het nu voor de 9e maal. En er zijn natuurlijk een paar jaar uitgevallen door corona.
0: Klopt.
1: En wij hadden het idee om iets te organiseren, omdat we al veel van die routes hadden in Nederland. Maar wij wilden iets apart gaan doen. Wij wilden wel kunst gaan organiseren, maar wel op erfgoedlocaties. En dan moet je daar vaak aan gemeentelijke en rijksmonumenten denken. Nou, we hebben natuurlijk heel veel boerderijen die op die lijst staan, dus dat is op zich allemaal niet zo heel erg moeilijk. Wij organiseren het dus altijd met Pinksteren. We beginnen op de zaterdag en dan is het eerste en tweede Pinksterdag. En dan kunnen mensen, dit jaar is het er één minder, dan kunnen mensen op 8 locaties verschillende soorten van kunst bekijken.
0: Ja, en maar het is niet alleen op boerderijen, neem ik aan, want

0: Er zijn ook...
1: Nee, toch? Nee, we beginnen altijd in het raadhuis. Daar zijn dan twee kunstenaars. En toevallig is er dit jaar een houtkunstenaar. Iemand die prachtige beelden maakt van hout. Mm-hmm. En er is een kunstenares die uitsluitend weeft. En dan twee- en driedimensionaal met paardenhaar. En zij is een van de weinigen die dat doet in Nederland. En zij maakt ook opdrachten voor een grote weverij in Engeland, waar ze ook uitsluitend met paardenhaar werken. Het is in Nederland minder gebruikelijk, maar in Engeland is dat bijvoorbeeld veel gebruikelijker.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, dat is ook bijzonder, ja.
0: En je kan die route, kan je die op de fiets afleggen of moet je met de auto?
1: Ja, de route die kan je op de fiets afleggen. Er zijn wel wat dingen die zijn in de buurt, laat ik het zo maar even zeggen. Daar hoort bijvoorbeeld het raadhuis bij. Daar hoort de old school bij, hè, op de Zonnebrink.
0: Ja.
1: De oude HBS. Daar hoort de doopsgezinde kerk bij.
0: Mooi, ook heel mooi gebouw.
1: Ook heel mooi gebouw. En daar hoort ook Villa Mondriaan bij.
0: Ja.
1: Als je een toegangskaart hebt voor Kunstoer, dan kun je ook zo bij Villa Mondriaan terecht. En hoef je daar ook niets te betalen.
0: Geen intree te betalen. En...
1: Geen intree te betalen, nee.
0: Hoe kom je aan zo'n intreebewijs dan? Hè? Want je kan ook met één intreebewijs kan je alle drie de dagen...
1: Je kan dus in feite zou je drie dagen kunnen. En er zijn mensen die dat ook inderdaad doen.
0: Kijk.
1: Die gaan op zaterdag al iets doen. Die gaan op zondag fietsen. En die gaan op maandag fietsen. Maar de alle locaties, daar kun je een toegangskaart kopen. Maar van tevoren, als je dat prettiger vindt, dan kan je bij de VVV in Winterswijk kan je al toegangskaarten kopen. Maar ook bij boekhandel Kramer en bij uitgeverij Wonink Holders op de Misterade. Dat zijn dus de drie adressen waar je van tevoren... elkaar te kan kopen.
0: En volgens mij kost dat een tientje, maar dan kan je dus drie dagen krijgen.
1: Kan je dus 11 kunstenaars bekijken.
0: Kijk.
1: En wij zorgen er altijd voor dat de kunst die je ziet, dat die erg gevarieerd is. Dus niet alleen maar schilderijen, maar zoals ik net al zei van...
0: Weefkunst en hout. En...
1: hout... steen, marmer, brons, textiel, keramiek, sieraden bijvoorbeeld.
0: En er is ook nog muziek, heb ik gelezen.
1: Wij vinden het... het gaat om de kunst, het gaat om de locaties. Maar we merken ook dat heel veel mensen het leuk vinden om elkaar weer te treffen. Want we zien heel veel mensen die elkaar niet of nauwelijks meer zien... En dan is het, jij ook hier. En dan muziek erbij, dat maakt het op de een of andere manier nog wat gezelliger en nog wat vrolijker.
0: Ja.
1: Dus wij hebben 10 verschillende artiesten of duo's bereid gevonden om voor ons op te treden. En het zijn maar korte concertjes. Je hoeft daar niet naar te gaan zitten luisteren of staan te luisteren. Je kunt naar de kunst kijken en weer verder gaan. Maar je kunt ook lekker aan een tafel gaan zitten, een kopje koffie drinken. De meeste locaties die hebben dan ook koffie en thee. En dan ga je gewoon even naar het conceptje zitten luisteren.
0: Ja, want er is ook wat klassiekere muziek. En dus er is
1: wat
0: muziek betreft ook van alles te beleven.
1: Ja, ook van alles te beleven.
0: Ja.
1: En er is... In het gemeentehuis, daar is een, naar aanleiding ook van de houtkunstenaar die er is, is Maria Driessen daar. En zij is een kunsthistorica. En zij houdt in de trouwzaal, kan je die ook gelijk bekijken, in de mooie nieuwe trouwzaal, houdt zij...

0: ook koppenlezingen over de vormgeving in hout.
1: Okay.
0: En dan ook speciaal gericht op de kunstenaar die in het raadhuis exposeert.
1: Ja. Ik denk dat we de rest, dat mensen gewoon moeten gaan komen om het te beleven en te gaan zien.
0: Zeker.
1: Zeker. Carla, mag ik je hartelijk danken voor deze uitleg en
0: oproep
1: aan mensen om vooral te gaan komen en
0: het
1: erop uit te trekken.
0: Steeds, ja, het worden wel steeds meer mensen, dus in die zin doen we het fantastisch.
1: Heel
0: dankjewel hoor.
1: Ook bedankt.
0: Tot ziens.
1: Ja. Dag.

0: Goed, nou, we gaan verder met het programma. Namelijk, naast me is komen zitten Jan Klein Gunnewijk. Welkom, Jan.
1: Ja, dankjewel.
0: En jij bent volgens mij zelfs cum laude geslaagd.
1: Ja,
0: voor
1: inderdaad.
0: Je B-examen. Was dat verwacht of had je gedacht...
1: Eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Ik was ontzettend zenuwachtig op het moment toen het allemaal begon.
0: Ja.
1: En nou goed, we hebben het hele ritueel afgewerkt. En toen kon ik op de gang plaats gaan nemen. En dat gaf een ontzettende spanning, moet ik eerlijk zeggen.
0: Tijdens het examen?
1: Nee, tijdens het examen viel het allemaal nog wel mee.
0: Ja.
1: Ik kwam op de gang en toen moest ik dus wachten op de uitslag. En toen deed Henk-Jan Heijnen de deur open. En eigenlijk met een brede grijns. Ik dacht van, nou, dat zal wel goed
0: dat
1: zitten.
0: Dat zit wel goed.
1: Dus ik kom binnen en toen zei die examinator tegen mij, wat dacht je er zelf van? Ik zei, nou, ik dacht wel dat het ging een beetje. Hij zegt, ja, dat dachten wij ook een beetje. En toen zegt die andere dame, zegt van, maar je bent wel geslaagd. En dan, oh, cum laude. En toen had ik echt zoiets van, huh? Echt? Cum laude?
0: Ja.
1: Het zal, ja. Dus dat was wel heel leuk.
0: Ja.
1: Echt heel, de tranen sprongen echt op dat moment in mijn ogen. Zo van,
0: de verrassing.
1: Yes, ja. Iets waar je dan toch jaren naartoe hebt geleefd en gewerkt. Dat dan uit mag komen.
0: Want hoe lang bespeel je het instrument?
1: Het eufonium speel ik nu, 7 jaar.
0: Oké. Ja. En ik mag het misschien niet vragen.
1: Ja, maar je mag alles vragen.
0: Mag alles vragen. wat is je leeftijd?
1: Mijn leeftijd is 69. Ik hoop volgende week 70 te worden.
0: Ah, kijk. Feestje waard weer.
1: Ja.
0: Maar dan ben je eigenlijk laat begonnen.
1: Ja, eigenlijk heel laat begonnen. Alhoewel, ik maakte natuurlijk al wel heel veel muziek. Maar gezien mijn beperking was het allemaal op het auditieve, dus meer op het gehoor, dan dat het visueel zichtbaar was.
0: Ja, want je bent slechtziend.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je kan wel noten lezen. En daar heb jij zelf volgens mij een oplossing voor.

0: Ja, dat klopt. Ik bedacht. Ben eigenlijk slechtziend geworden als kind van 2,5 jaar.
1: Oh, toen al?
0: Ja, daar hebben ze mij aangereden. En toen is door middel van een schedelbasisfractuur zijn de zenuwbanen vanuit de hersenen, die zijn zodanig beschadigd dat het rechteroog ziet helemaal niks meer. En het linkeroog ziet dan nog zo'n 10-12%. En ja, vandaar dat ik toen die tijd richting een blindeninstituut moest, omdat de scholen niet waren ingericht op mensen met wat voor beperking dan ook. Mm-hmm. Dus toen werden we naar een internaat werden we geplaatst. Daar heb ik dan ruim 12 jaar gezeten. En op het moment dat ik daar kwam, waren de eerste beginselen van de muziek. Ik kwam daar met de muziek in aanraking. Ik leerde daar een docent kennen, de heer Eckstein. En daar leerde ik blokfluit van. Maar het gebeurde dus allemaal op de auditieve manier.
1: Ja.
0: He, dan zei hij van
1: iets voorspelen
0: ja,
1: en dan
0: ja,
1: en naspelen.
0: Hij speelde wat voor,
1: zeg maar.
0: Inderdaad. En dan mocht ik dat naspelen. En dat ging eigenlijk een paar jaar, of een anderhalf jaar zo, denk ik. En toen had ik toch het zin eraf. Want ja, dat lukte niet op een of andere manier. En dus daar was het op dat moment bij gebleven. Maar toen kwam ik als jongen van 16, 17 jaar weer thuis. En toen zei mijn moeder van, God, is piano niet iets voor jou? Ik zei, stond de piano bij ons thuis. En daar ben ik dus begonnen met inderdaad ook weer auditieve manier van spelen. Dus ook weer luisteren, mm-hmm. luisteren, naspelen, mm-hmm. naspelen en dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: Dus ja, dat en vandaar ging ik over op orgel. Heb ik een aantal jaren les gehad van Jos van het Hoofd. En later van Hans den Bargen. En toen dat allemaal begon te lopen, dan leer je zeg maar het akkoordenschema.
1: Ja, ja.
0: Dan leer je met de rechterhand leer je spelen. En althans de melodie en riedeltjes tussendoor. Maar inderdaad alles op het gehoor. Dus dat was best intensief. Maar dat ging goed en ik had er heel veel lol aan. En toen ben ik op mijn 18e begonnen met een paar jongens in de schuur bij ons thuis in een bandje. En toen hebben we dus jaren bruiloftmuziek gemaakt, carnavalsmuziek, kermissen, noem het allemaal maar op.
1: En jij speelde daar toetsen dan?
0: Ja, dat was ik een toetsenist. Ja. Ja. En we deden daar de zang uiteraard. Dus dat heeft ook jaren zo zijn gevolgen gehad.
1: Ja, maar dan heb je al wel heel veel ervaring, zeg maar, voordat je uiteindelijk ging spelen.
0: Ja, dat inderdaad wel.
1: Dat heb je als bagage, zeg maar, al wel in je rugzakje meegenomen.
0: Ja, dat heb ik inderdaad meegenomen. Maar net wat ik zeg, het kostte wel ontzettend veel energie, ontzettend veel tijd
1: dat
0: en noem het allemaal maar op.
1: Ja, ja.
0: Nou, toen dat allemaal achter de rug was, toen ben ik gestopt. Toen heb ik een trompet proberen te blazen, maar dat ging niet echt vanwege mijn ambrosuur. Toen kwam ik in aanraking met de muziekvereniging in Groenlo. En die zeiden van, God, wij zijn op zoek naar mensen die bariton spelen of eufonium spelen. Dus daar ben ik daar toen begonnen. Maar toen ben ik inmiddels op een paar jaar
1: later. Want je komt zelf ook uit Groenlo,
0: ja,
1: hè?
0: Maar ik ben later verhuisd naar Winterswijk. In 2015 ben ik in Winterswijk gaan wonen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En toen van lieve leed naar de trompet had ik zoiets van, dan toch maar proberen op bariton en eufonium. Nou, dat ging ook steeds beter. Maar nog steeds, veel op het gehoor. En ik was toen die tijd was er een soort van bril met een loop erop. Die ik dan op kon zetten uiteraard, met zo'n soort kijkertje.
1: Ja.
0: En dan kon ik dus een A4-formulier voor mij neerzetten. En dan kon ik dus op die manier proberen de muziek te lezen. Maar ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Ik denk, waar zit die C, waar zit die E, waar zit die F?
1: Ja,
0: en noem het maar op. Dus dat was best wel heel lastig. En toen heb ik dus overwogen om inderdaad de muziekschool bij de hand te pakken. En toen ben ik bij Excelsior in Winterswijk begonnen. En toen heb ik Henk Jan Heijnen leren kennen.
1: Ja.
0: En dat klikte zo ontzettend goed. En ik heb daar nu het tweede jaar les van. Hij zegt, maar zou je dat aandurven om een examen te gaan doen? Ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik durf het echt niet te zeggen. Hij zegt, maar we gaan ervoor. En we hebben het gedaan met dit eigenlijk als resultaat.
1: Ja. Nou, dat was eigenlijk best een goed advies van Henk-Jan Heijnen.
0: Ja, zeker.
1: Om het
0: zeker.
1: Aan te durven.
0: Ja, ja.
1: En ik heb gehoord dat je ook nog zeker niet wil stoppen na dit examen.
0: Nee, we hebben nu de smaak te pakken.
1: Ja.
0: Dus we willen eventueel doorgaan naar een C-diploma. En Henk-Jan heeft zelf al genoemd om eventueel nog voor D te gaan. Dat is dan ook echt het, dat je dan een stuk mag blazen
1: met
0: het
1: orkest. D is echt het hoogste diploma wat je kan, kan halen.
0: Dus ja, daar gaan we wel voor.
1: Ja. Nou, hartstikke goed. Nog gefeliciteerd. En ik wens je veel succes met je verdere muzikale loopbaan. En alvast gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
1: Dat is ook leuk volgende week. Dan gaan we nog, want je hebt een aantal

0: stukken uitgezocht.
1: Ja.
0: We hebben al geluisterd naar een stukje van de Rhapsody voor Euphonium.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld zo'n stuk wat je met een D-diploma zou kunnen blazen.
0: Wat je met een?
1: Met het D-examen zou kunnen gaan blazen.
0: Met een D-examen, ja. Het zit heel mooi in elkaar. Het is van zacht en naar sneller en vrolijk.
1: Ja.
0: En daarna hebben we een stukje van die Tormod Flaten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom had je dat gekozen?
1: Nou, ik vind het zo geweldig mooi hoe die man zijn snelheid vindt op het euphonium, zeg maar. Ik vind het gewoon heel mooi om te beluisteren.
0: Ja, en dan kunnen we misschien nu nog naar die carnaval. Of wat heb je nu klaarstaan? Wat heb je klaarstaan? Ik moet doorpraten. We luisteren nu naar Tormod Flaten, nog een stukje.
1: Oké, ja.
0: Helemaal goed.

Thank you.

0: Ja. Jan. Ja. Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. En we gaan nu zo verder met Wildkieken, Safari in Winterswijk. En ik wens jou dus veel succes met je volgende examens.
1: Dankjewel en fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Nou, dan ga ik plaatsmaken.
0: Helemaal goed. En dan gaan we naar muziek luisteren.

0: Winterswijk, Winterswijk, Winterswijk. Ja, Winterswijk, met z'n 11 cafés. In het weekend alles leeg, mensen gaan toch nergens heen.
1: Behalve op zaterdagmiddag in het centrum. En je kent ze, ja de mensen van de winkels zonder dit.
0: Boerenkinkels, Winterswijk, een beetje foute VO2. Toch was niet elke Winterswijk RNSB.
1: En je kent de grote steen, de keit, de ijstijd, dat blijft lijp, plezier.

0: Dat was van de tafel van 11 Winters. En ik heb hier ook twee winterswijkers, dacht ik tenminste, naast me zitten. Namelijk Jan Onk aan de rechterkant en Jan Naaldenberg aan de linkerkant. Welkom. En jullie weten alles over wildkiekensafari in Winterswijk. Jan Onk, vertel.
1: Nou, het wildkieken, ja, dat kun je op twee manieren uitleggen natuurlijk. Wildkieken en wildkieken. Maar in dit geval gaat het over het wild in Winterswijk.
0: Over het wild in Winterswijk,
1: en ja. Dat is voor 6 jaar geleden. Ze hadden een stel mensen bij elkaar en zeiden, ja, we moeten toch iets anders bedenken voor de VVV. Voor de toeristen dus eigenlijk. En voor de Winterswijkers zelf natuurlijk. En toen hebben ze bedacht het wildkieken. En wat houdt dat nou in?
0: Ja.
1: Nou, we hebben van die elektrische wagens.
0: Buggies, hè?
1: Buggies. Ja. Die van Huls in Ratum. Van daaruit starten
0: we
1: ook.
0: Zijn open, hè? Ze zijn helemaal open.
1: Ja, zijn helemaal open, ja. En dan kun je met 4 of 5 man kun je daarin zitten. En ze hebben dit jaar nog weer 2 nieuwe bijgekocht. Dus we kunnen totaal met 19 mensen kunnen we rondrijden.
0: 19 mensen, dus dat zijn hoeveel van die buggies? Kan even 5? 4?
1: 5.
0: 5.
1: En dan hebben ze nog een 2-persoonse.
0: Oh, zo.
1: Dus met 19 man kunnen we dan rondrijden. En ja, wat houdt dat dan in? Nou, we hopen natuurlijk elke keer zoveel mogelijk wild te zien.
0: Maar dat waarschijnlijk is dat tegen de avond. Zul ik even naar Jan
1: op dit moment,
0: Naaldenberg zo gaan? Want het is denk ik tegen de avond de beste tijd om wild te kunnen zien.
1: Of s'morgens vroeg, maar s'morgens vroeg dan krijg je
0: de meeste mensen gaan niet. De meeste mensen vinden s'morgens vroeg te vroeg, denk ik. Of niet, Jan Naaldenberg?
2: Ja, s'morgens.

0: Het is natuurlijk een beetje te vroeg, maar zeker met dit weer is het ook gewoon te koud.
1: Te koud, oh ja, natuurlijk.
0: Het tocht nogal een beetje in die karren, daar kun je niks aan doen. Maar normaal gesproken is 's avonds de leukste tijd voor de mensen. En dan hebben ze ook de meeste tijd.
1: Ja, klopt. Ja. En hoe laat ongeveer vertrekken jullie dan?
0: Dat is afhankelijk van wanneer de zon zeg maar ondergaat. We beginnen zoals laatst ook 6:30. We zitten nu op 7:00 vertrekken. En dat kan ook wezen dat dat doorschuift naar 8:00.
1: Ja, ja. Dus hoe meer je tegen de zomer komt, hoe langer het licht is, hoe later de vertrektijd wordt.
0: Dat klopt.
1: Ja. En wat zie je nou? Kijk, volgens mij zitten er best wel veel reeën in Winterswijk, of...
0: We hebben hier een hele goede revelstand. En dat proberen we ook aan de mensen te laten zien. Maar het is geen garantie. Ik had dus laatst één keer de pech dat we... Maar hoe we ook gereden hebben, gekeken hebben, één ree. Maar er zijn ook avonden bij dat je de 40 ziet.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat kun je. Je kan niet die ree op afroep zeggen van... nu moet je daar gaan staan.
0: Nee, je bent ook afhankelijk van weersomstandigheden. Voor 14 dagen geleden waren alle agrariërs zo'n beetje tegelijk gemaaid.
1: Ja.
0: Dat betekent dan heb je gewoon pech, want in die weiden lopen ze niet. Ja, dat kan ook gebeuren.
1: Ja, want dan blijven ze in het bos, hè, denk ik. Ja. Want ik heb ook, je ziet heel vaak reeën op dezelfde plekken. Hè, die gaan dan zitten ze op een bepaalde tijd. Zitten ze op eenzelfde weide vaak te bivakeren?
0: Ja, dat goed. Ik kijk even naar mijn collega Jan.
1: Ja.
0: Want die heeft natuurlijk ook die dingen.
2: Het is meestal wel ongeveer op dezelfde plekken. Maar niet altijd. Dat is geen garantie. Als je vanavond zegt van nou, we gaan daar en daar naartoe, dan zie je reeën. Dat is niet zo. En ik merk dit jaar met name dat ze op hele andere plekken weer tevoorschijn komen. En dat heeft heel vaak te maken toch met het aanbod van een... Ja, ze staan dan meestal op een weiland, maar ze zoeken toch vaak een weiland op waar ook een beetje anders is van een reeën. Dat is een fijnproever.
1: Niet alleen maar raaigras bedoel je?
2: Nee, ze proberen altijd een beetje de kruidengras op te zoeken.
1: Ja.
2: En dat kun je ook zien, want ze gaan echt zoeken van... hé, dat lust me wel en dat lust me niet. Om daar een verhaal bij te zeggen. We komen ook langs een boerderij en de vroegere bewoners... die vrouw die had een mooie tuin met hele mooie rozen. Ja, was eigenlijk een beetje anti-jacht. En toen waren op een nacht dus wel de reeën in de tuin geweest. Ze hadden alle mooie rozen opgegeten.
1: Ja, rozen?
2: Ja, toen was ze iets minder...
1: Ik wist niet dat reeën van rozen hielden. Ja, ik hou ook van rozen, maar goed.
2: Ja, die wisten al heel eerder dat de rozen en andere bloemen lekker waren. Tegenwoordig in de betere restaurants krijg je ook vaak een paar bloemetjes op je bord.
1: Ja, viooltjes dus,
2: dat hebben ze van de laatste jaren ook uitgevonden. Maar de reeën wisten dat al heel lang.
1: We wisten dat al veel eerder. Wat zie je nou nog meer? Hè? Reeën, dat is redelijk... denk ik dat je dat kan spotten. Maar wat, want ik denk dat er ook nog wel vogels zijn. Roofvogels of buizerds misschien.
0: Nou,
1: of...
0: We zien de laatste jaren natuurlijk door het veranderen van het landschap. En dat betekent dat we steeds meer natuurweiden krijgen. Zeker s'avonds een ruim aanbod van buizers. Hazen ook af en toe. Vleentje wat minder was de hazenziekte. Maar je ziet dat de stand zich her en der een beetje herstelt. Dus hazen zie je ook wel. En heel af en toe dan verrassen de mensen. Ze zeggen, hé, daar zit een dakhaas. En ze zeggen, wat zit daar? Daar zit toch een kat? Ja, dat is een dakhaas.
2: Een dakhaas.
1: Ja, maar de zie je die ook nog wel eens?
0: Ik ga vrijdagavond niet naartoe, maar dat kan Jan erover zeggen, want die gaat die kant vaak wel op.
2: Ja, nou, dit jaar heb ik hem nog, althans niet met een rondleiding niet gezien. Maar vorig jaar heb ik hem verschillende keren, zowel de oude als de jonge, gezien.
1: Oké.
2: Maar dan was ik, want we rijden ook langs de steengroeven, daar vertellen we ook wat over de steengroeven.

0: Maar ook uiteraard over de oehoe. En dan ben ik aan het vertellen en zijn oh, daar vliegt. En was je dus achter mij, vloog hij dan langs.
1: Ach, wat gaaf.
0: En een paar keer dat we hem gewoon boven de weg in de boom zagen zitten. Maar ondertussen zijn er natuurlijk op meer plekken waar de oehoe zit. Ja. Maar daar weten de meeste mensen weten niet waar die zitten.
1: Misschien ook, niet. Ik wou net zeggen, gewoon...
0: Ja, kun je mooi bekijken bij de steengroeven en dan laten we de ander maar met rust.
1: De anderen die hebben mooi een rustig plekje dan waar ze... Zullen we even naar muziekje gaan? Even kijken, wat krijgen we, Theo? De carnaval? We krijgen John Miles, music. Ja, mooi, music van John Miles.

0: Nou mag ik wat zeggen. Naast me zitten nog steeds Jan en Jan. Jan Oonk. Stel, dat lijkt me nou heel erg leuk om aan zo'n safari mee te gaan doen. Waar kan ik me aanmelden en wat kost het?
1: Nou, je kunt bij de VVV op het oude gemeentehuis kun je aanmelden. En de kosten zijn...

27,5 per persoon. En dan krijg je onderweg dus die rondleiding. En dan krijg je ook nog een paar hapjes van wild. En ook nog wat te drinken van een plaatselijk sap.

0: We hebben een beetje aangehouden van 2 uur, maar soms heb ik wel 2,5 uur zeker nodig. Dat ligt een beetje aan de enthousiasme van de mensen die je meekrijgt. En de meeste mensen, ik heb nog geen bankklanken gehoord, de meeste mensen zijn razend enthousiast. Want we hebben er ook wat bij die al voor het 2e of 3e keer meegaan. Die vindt het zo leuk.
1: Die vindt het zo leuk.
0: Ook voor het landschap en de omgeving en wat er verteld wordt.
1: Ja, dankjewel. Want Jan Nalenberg, die wou nog wat vertellen waarom het heet wel wildkieken. Maar het is niet alleen maar wildkieken, maar meer dan dat.
2: Ja, het vind ik meer dan dat. We rijden natuurlijk in Ratum door een uniek landschap. En zeker 's avonds. Mensen uit het westen van het land, die zijn er niet gewend dat wij over zandwegen rijden. Die stilte. Want Winterswijk zit normaal vol met toerisme. Maar we mogen 's avonds af en toe blij zijn dat we één fietser tegenkomen. Het is natuurlijk een uniek landschap. En dan lopen de reeën. Dus het is van beide.
1: Ja.
2: En er zijn dus ook wel eens mensen. Ik had een keer een oude meneer in, die kon heel slecht te been. Die kon net in de kerk komen. En we waren halverwege en het was een fantastisch mooie zonsondergang. En die zegt: zal ik je wat vertellen? Het kan me toch helemaal niks schelen of we vanavond gereden zien. Wat is dit leuk om zo rond te rijden?
1: Ja, ja, ja.
2: En die reacties krijg je ook heel veel.
1: Ja. Ja, nou dan denk ik dat jullie heel erg fijn werken met die buggies en met de mensen om Winterswijk, zeg maar, het landschap en het wild daarin te laten zien. Tenminste, zo klinkt het, dat jullie dat echt heel erg veel waardering krijgen, maar het ook waarderen om het te mogen doen.
2: Ja, ik vind gewoon, je hebt af en toe natuurlijk wel eens een avond dat koud en grill is. Dan is maar doorsnee. En ik denk dat mijn collega Jan dat precies hetzelfde voelt. Het is fantastisch om 's avonds zo rond te rijden.
0: Ja, het is natuurlijk voor onszelf ook. We zijn allebei natuurliefhebbers.
1: Dus,
0: en dat de mensen dan nog enthousiast zijn. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Ik doe het met veel plezier voor 60 jaar. Ik ben dus van begin af aan erbij. Ik doe het met heel veel plezier. En ik heb elke keer maak je wat anders mee.
1: Ja, superleuk.
0: Ik weet niet of er nog tijd is. Ik ga nog wel een leuk voorval vertellen. Hoor.
1: Ik denk dat we geen tijd meer hebben. Denk dat we afsluiten. Ik denk dat de mensen duidelijk is gemaakt met wat voor plezier en energie jullie dit doen. En ik denk ook zeker dat het de moeite waard is om je aan te melden bij de VVV. En start het muziekje maar vast in. Daniel Sauleka. Jawel, dat doen we even. Oh nee. Het is nu al klaar. Dank u wel allemaal voor de gasten. En
3: dit was Uit de Kunst. Het eerste radioprogramma van Boogie Woogie Winterswijk met cultureel nieuws voor jou. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Uit de Kunst.
4: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
6: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
5: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau

0: persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt.

0: Over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu het programma Loco.

Miami had Crockett en Tubbs. Winterswijk heeft Dennis en Elko. Geen schone vullingen en stoere auto's, maar wel muziek, chaos en zelfs af en toe een gast. Dit is Loco.

0: Dennis, kom maar uit je doos.
1: Ja, het lied over Lucifer, hè, dit.
0: Ja, Lucifer. Onze grote vriend.
1: Living in a box.
0: Ja. Hey, 2 uurtjes loco. Wat gaan we doen vanavond? We hebben geen gasten in de studio. Vorige week hadden we de studio hier nokkie-nokkie, proppie vol zitten. Het was zo erg, er kon geen bitterbal. Oh nee, dat mag ik niet meer zeggen. Sorry, Benno. Er kon niks meer bij in.
1: Geen chocoladereep kon er meer bij.
0: Nee, nee. En zelfs Bouke die heeft verstek laten gaan. Want hij stuurde ons een berichtje. Zijn vrouw, zijn vriendin, die heeft een andere verplichting. Nou, Bouke, ik kan je beloven, wij zien elkaar morgenavond. Ik heb helaas een beetje problemen gehad met mijn laptop, maar ik heb inmiddels wat muziek erin gezet voor morgenavond. En dan gaan we morgenavond loco zonder Dennis maken. Maar ja. Dennis, ja, jij kunt niet, want jij gaat helemaal naar de Zwijs en gaat nieuwe chocola halen, heb ik begrepen.
1: Ja, die ga ik wel halen, maar of die overkomt, is maar de vraag.
0: Jou kende niet, nee. Want jij bent net zoals ik sucker for chocolate.
1: Ook voor
0: hot chocolate? Oh nee, we gaan nog geen bruggetje maken.
1: Nee,
0: ik zie jou meteen op de scherm kijken.
1: Ik denk, hij zit in een ander scherm.
0: Nee.

0: Nee.
1: Ja, leuk grapje.
0: Nee, we zijn lekker begonnen met Living in a Box van Living in a Box. En vorige week hadden we Pietje Veerboot. En die houdt van zeilen.
1: Met een zielboot.
0: En je kreeg een kusje van een roos.

0: gedaan.
1: Dat, nou, ja, wat ik al zeg, in ieder geval onszelf.
0: Ja, ik vind het gewoon geweldig.
1: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
0: Gewoon lekkere muziek draaien. Muziek, dat heeft van alles, Dennis, weet je wel.
1: Muziek is muziek is emotie, muziek is...
0: muziek is zeker emotie, hè? Maar kijk, als jij van je werk afkomt... en je hebt net een afjacht gekregen van je baas... en je voelt je echt... je denkt, dat klopt niet wat hij nou zegt... en het is mijn schuld niet, dan kom je thuis... dan kun je muziek opzetten... waardoor je nog dieper in die put komt te zitten... dat je echt helemaal... misselijk voelt en navoelt en vervelend voelt... of je kunt jezelf eruit halen. Dat is de keuze die je op dat moment hebt.
1: Dat is zeker waar.
0: He, met muziek is alles. Muziek is een soort van magie.
1: Oh, en er zit een tovenaar in ons allemaal.
0: Ja.
1: Een
0: Hans Kazan.
1: You can do magic.
0: Oeh, America.

0: You can do magic.
1: Jij America. Kende hem niet, zei
0: nee,
1: je?
0: Nee, ik kende hem helemaal niet. Nee.
2: Ja, dit is zo'n typische Arrow classic rock track... die dan met enige regelmaat voorbij komt. Dat is ook zo, was ook zo'n legendarisch radiostation... net zoals onze vrienden van Joe. Maar die hebben maar één cassettebandje. En dat vind ik zo jammer, hè?
0: Dat is heel jammer.
2: Wat dat betreft hebben wij hier natuurlijk een gigantisch archief.
0: Wij hebben een beste platencollectie.
2: Ja, en we hebben hier... Hans

0: Wikipedia zitten.
1: Ook nog?
0: Ik heb ook nog een klein departementje staan. Hè, dus mocht er een luisteraar zijn die denkt van... ik ga die jongens eens even uitdagen.
1: Probeer het maar.
0: Ik ga niet zeggen van het gaat je niet lukken. Maar het is ons, ik denk ruim een jaar geleden... dat wij een verzoekje kregen over de nieuwe single van Mannekoor Karrenspoor. Die hebben we inmiddels gedraaid. Maar nieuw materiaal, ja, dat moeten wij hier aanschaffen. En wij lopen hier al over de eurobiljetten. Maar alleen het is op een dusdanige manier dat we er niks mee kunnen.
1: Nee.
0: Er is geen geld, dus we kunnen het niet uitgeven. Nee. Zo simpel is het.
1: Ja. Daar komt het een beetje op neer.
0: Eigenlijk wel. Nu?
1: Ja. Het overmorgen is het weer zover. Dan zal ons land weer langzaam binnenstromen met onze Duitse gasten. Campinggasten.
0: Ach zo, ja. Ja, ja.
1: En speciaal voor deze Leute hebben we heute wieder...
2: Eine Duitse Schallplatte!
1: En wel, bij deze, jij hebt hem uitgekozen. Ja. Ik zie hem nu voor het eerst. Volle kracht vooraus.
0: Van het neefje van Bert. Helene Fischer.

0: Ja, maar niet te volle kracht, Helene.
1: Nee.
0: Want da wird ein Fall für die Cobra 11, ne?
1: Ruhig bleiben.
0: Immer mit die Ruhe. Hennig aan doen, zou ik hier zeggen.
1: Ja.
0: Hey,
1: Hennig aan doen.
0: Ja?
1: Bij het volgende nummer kun je ook Hennig aan doen.
0: Ja, daarom heb ik hem er ook ingezet.
1: Daar moet je eventjes rustig bij gaan zitten.
0: Ja.
1: Eventjes achteroverleunend in je stoel met een kopje koffie.
0: Ja.
1: En dan gewoon even luisteren naar de zwoele stem van Otis Redding.
0: Oh, heerlijk. Sitting on the dock of the bay.

0: Nou heb ik alles gedaan wat ik net zei.
1: Ja.
0: Achteroverleunend in de stoel.
1: Ja.
0: Rustig genieten van de zwoele klanken van Otis Redding.
1: Ja.
0: Ik ben alleen het kopje koffie vergeten.
1: Nou, die gaan we zo straks nog even pakken.
0: Dat dacht ik wel.
1: Dat komt helemaal goed. Dat mag het probleem niet zijn. Hey Dennis, hoe belangrijk was in jouw jeugd de muziek? Hadden jouw ouders thuis de radio veel aan? Heb jij een beetje de muzieksmaak van papa en mama meegekregen?
0: Ja, wij hadden wel...
1: Broers, zussen, neef, nichten, vriendjes.
0: Ik zat wel, net als velen van mijn leeftijd, waarschijnlijk op de knieën voort met het cassettedek.
1: Ja,
0: met de vingers bij de recordknop.
1: Ja, en dan vloeken op Jeroen van Inkel. Omdat
0: hij
1: weer de
0: top 40 op te nemen.
1: Ja,
0: en dat hij,
1: precies.
0: Het nummer weer te vroeg afkapt en er doorheen begon te lullen.
1: Dat heeft onze generatie gedaan. En dan woensdagsmiddags van je zakgeld naar de lokale platenboer heen. Of tijdschriftenzaak heen. Om daar de nieuwe hitkrant of popfoto of de Bravo te halen.
0: Mijn zus had de hitkrant, dus die las ik dan ook mee. En dat trok ik een paar posters uit.
1: Ja, die van Sabrina en Samantha natuurlijk.
0: Die gaf aan mijn zus en dan ik hield de rest.
1: Ja,
0: Boyzone.
1: Nee,
0: dat was in die tijd nog niet. Nee, maar ja, inderdaad, een beetje geld bij elkaar sparen. En dan was het weer op fietsje naar Radio Waters. En dan eens even kijken in de cd-bak wat er nou weer te scoren viel.
1: Oh ja, Radio Waters.
0: En dan
1: kon
0: je kon daar punten sparen, geloof ik. Kreeg van die gele kaartjes kregen. En als je de 10 had of zo, dan kreeg je weet ik hoeveel korting.
1: Ja, nou, je hebt de Free Record Shop ook al genoemd. Dus dan noemen we die andere Wim Winterswijk in Aalten. En hadden de musical in, noemen we er dan ook maar even bij. Dan hebben we in ieder geval aan onze concurrenten gedacht.
0: Zeker.
1: En maar bij Musical In was dat ook, dan moest je 10 van die bonnetjes bewaren. En als je dan werd het bij elkaar opgeteld. En dan kon je meestal een gratis cd uit de platenbak vissen.
0: Altijd mooi om te kijken op de wand van wat de top 40 van die week was.
1: Ja.
0: Want hun hadden die singeltjes natuurlijk op volgorde staan. In ieder geval de top 10.
1: Ja, dat klopt.
0: En aan de hand daarvan kreeg je dan weer ideeën van laat ik daar eens een cd'tje van pakken en die eens even beluisteren. En dan
1: voor
0: het weet kwam je weer thuis met een cd waarvan je één nummer echt mooi vond.
1: Ja, dat klopt. Gek genoeg deed ik dat. Ik als metal fan heb ik toch altijd wel een beetje geïnteresseerd in wat de andere mensen dan luisterden, zeg maar, de mainstream muziek.
0: Nou ja, ook daar. Kijk, je kon natuurlijk je voorluisteren al, hè, je cd. Dus,
1: ja, dat was bij Musical In heel mooi. Daar kon je echt de koptelefoon op krijgen. Dan werd er een asbak voor je neergezet. En als je echt lang genoeg bleef staan, mooi koffie.
0: Ja, mooi is dat. Dat waren nog eens tijden, en dan een beetje kijken wat andere mensen gingen luisteren. Die hadden het cd-hoesje in handen.
1: Wat dat betreft is het wel jammer dat onze de generatie van onze dochters

0: zeg maar, dat die... ja, maar die hebben natuurlijk het voordeel met Spotify en ja, dat soort dingen. Die kunnen alles googlen en nachecken.
1: Ik wil zeggen, die luisteren heel veel muziek. En waar ze het ook luisteren. En dan ze maken een playlistje in. Het is in orde, dus...
0: En toch, ik sprak laatst een aantal jongens die nog wel wat met vinyl doen. Weet je wel, dat is de voorloper van de CD en de MP3. En die zeggen van, in de handel zit momenteel de jeugd. De generatie, zeg maar, van Jay Lee en van Lizzie. Die
1: zit daar bij internet, hè?
0: Ja, en die betalen rustig voor een album wat wij vroeger kochten. Of een singeltje. Wat betalen we voor een singeltje? Iets van nou, zo'n 10 gulden geweest, hè?
1: 12,50, denk ik.
0: Ja, maar die betalen rustig €30 voor, hoor. Voor bepaalde singeltjes en...
1: Het is wel weer een beetje terug van weg geweest, hè. Dat,
0: geweldig.
1: Dat is natuurlijk altijd wel een beetje gebleven door de echte fanaten. Maar ja, nu ook wat je zegt, de jeugd die begint daar weer mee. Die willen weer een pick-upje hebben en die gaan weer ouderwets plaatjes draaien.
0: Hey, we waren net met Otis Redding waren we in 68. Hè. Zo nou eens even in onze eigen DeLorean stappen en een trap op het gaspedaal geven.
1: 1985.
0: En dan, 1985. En dan Johnny Come Home van de Fine Young Cannibals. Een van de grote hits toen die tijd natuurlijk. Hè.
1: Lekker. Luisteren. Ja.

0: Nederland.
1: Ja, in de loop der jaren natuurlijk diverse grote archief opgebouwd aan hits en aan goede muziek. Maar mochten wij hem niet draaien en jij wil hem graag horen, mag je het ons laten weten. En Dennis, hoe doen wij dat?
2: Bellen.
1: Met
2: 0543 3.

0: 54, 11, 10.
1: Ja.
0: Op datzelfde nummer kan ook gewatchappt worden. Dan kan ik het rechtstreeks zien hier in de studio. Dat is misschien nog makkelijker.
1: Ja.
0: Mochten we de telefoon niet horen. Want en dat wil nog wel eens misgaan.
1: Dan proberen wij hem altijd in de huidige uitzending te doen.
0: Ja,
1: en anders gaat hij de week erop er sowieso in. Kijk, als je natuurlijk 5 voor 10 met een verzoekje aankomt. Dan,
0: dan wordt het heel lastig. Maar indien mogelijk doen wij gelijk boter bij de vis.
1: Zoals het kan.
0: Ja.
1: Nou,
0: en wat ook kan,
1: is terugdenken aan
0: die goede oude tijd. Daar hadden we het net al over.
1: Ja.
0: En nou, George Michael.
1: Ik vind zijn stem gewoon. Ik heb daar vaak.
0: Ik hoef jou daar niks over uit te leggen, denk ik, hè, George?
1: Nee,
0: we gaan een nummertje Monkey van hem draaien.
1: Heerlijk.

0: George Michael, Monkey.
1: Ja, ik ga er verder niks op zeggen.
0: Nee, ja, er valt ook weinig over te zeggen. Nee,
1: precies.
0: Eigenlijk.
1: Precies. Dus, een grootheid.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan nog even één nummertje doen en daarna gaan we de koppelplaat draaien.
1: Oeh,
0: die verzin ik nu ter plekke.
1: Ja.
0: Ja, mooi hè?
1: Ik heb nog nooit gehoord van die term.
0: Nee.
1: Dat dus jij dat is,
0: helemaal niet.
1: Ik zou hem claimen.
0: De koppelpaarden in dit geval. Ja,
1: koppelpaarden, dat is een café in Lichtenvoorde.
0: Ja, dat weet ik.
1: Hey, denk je even terug.
0: Aan gisteren?
1: Ja.
0: Foreigner.

0: Dat was gisteren.
1: Gisteren. Foreigner. Ook alweer uit 1985.
0: Ja, dat is al mooi lang geleden.
1: Ja. En nu de koppelplaat.
0: Koppelingsplaat.
1: Slipkoppelingsplaat.
0: De slipkoppelingsplaat. De volgende twee platen hebben iets met elkaar gemeen.
1: Ja, en jullie mogen raden wat
0: dat is. We gaan niet zeggen wie er komen. Dus als jullie het weten, stuur een appje, zeg, of zou ik zeggen. Of bel even naar de studio.

0: Nou, dat was de verbinding tussen deze twee platen. Elmo verklapt het maar, want er heeft zich niemand gemeld.
1: Can I play with madness? Een soort van gekte.
0: Een gekte.
1: Een gekte.
0: Ja. Crazy.
1: Ja, maar dat zou ook van Seal kunnen zijn.
0: Ja, ook. Inderdaad.
1: Of She Drives Me Crazy van Fine Young Cannibals. Ach ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Zo kunnen we zeker doorgaan.
1: De term gekte is vaak genoeg gebruikt. In...
0: We gaan terug naar 87.
1: Oh, lekker.
0: Circus Custus.
1: Met Monica.
0: Monica.
1: Weet je nog waar ze woonden dan?
0: Ja, nummer 7.

0: Wat een prachtige tekst, hè?
1: Ja, schitterend.
0: Sommige teksten, dat is echt pure poëzie. Ik heb dat vaker gezegd, Jim Morrison was daar natuurlijk een gigantisch voorbeeld van. Maar dit mag dat toch ook wel zijn.
1: Is ze van Nederlandse bodem?
0: Ook nog eens. Ja. Ook nog eens. Hè. Als we daar toch over oude legendes hebben, hè?
1: Er komt de volgende.
0: Oh.
1: Dat is er zeker één.
0: Ja, het gaat over me.
1: En Bobby McGee.
0: Jazeker, Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ja, ook niet oud geworden deze vrouw.
1: Nee, een beetje hetzelfde verhaal als Amy Winehouse voor de wat jongere luisteraars. En ik heb hier ooit eens een keer een gesprek over gehad met een goede vriend van mij. En die heeft mij opnames laten horen dat zij een solostuk zingt in een kerkkoor. Okay. En als je dan die stem naast

0: Man doorgezopen, doorgerookte Janis Joplin. En het stemmetje wat ik toen heb gehoord, dan denk je van nee, dat kan nooit hetzelfde zijn. Maar helaas ook niet meer onder ons.
1: Nee, 27 jaar geworden slechts.
0: Maar wel een held.
1: Ja, dat is wel, het was bijna te verwachten. Hè? Als je, ja. We hebben hier een fotootje bij als we een nummertje draaien. Nou, ja. Niet altijd, maar een beetje uit de Woodstock-periode.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: En daar waren ze niet vies van een beetje...
0: Acid.
1: Ja, ja, dat. Dus ja, ook daar is hij aan ten onder gegaan.
0: Tot zover Janis Joplin. En tot zover het eerste uur alweer. Hè? Ja. Ja, bijna het eerste uur.
1: We kunnen nog een introotje doen van Bonnie Tyler. Dat is eigenlijk,
0: ja, gooi hem er even in.
1: Dat is eigenlijk alles wat ik nog, heb. Misschien nog een klein stukje tekst.
0: Oh.
1: En daar gaan we het mee doen.
0: Het gaat over ons, Dennis. De helden van de radio.
1: Precies. Tot het tweede uur.
0: Tot zo.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
4: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
3: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vanaf tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bier.

0: bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Nu het programma Loco.
2: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.

0: comeback maken wij hier.
1: Ja, Pato Banton. Baby comeback.
0: Zeker, jongen.
1: Ja, heerlijk.
0: Zeker,
1: heerlijk.
0: Je luistert niet naar iRevives.
1: Nee, zeker niet. Dat is pas donderdagavond weer.
0: Ja.
1: Maar je luistert wel naar Loco.
0: Naar
1: met Dennis en Elko. Ja, en ik heb net mijn bakje koffie op, maar ik miste daar wel een lekker koekje bij.
0: Ah, ik ga eventjes naar Frankrijk, dan haal ik je even een koekje.
1: En wat voor koekje ga jij voor mij halen?
0: Jij zult er heel verbaasd van te staan te kijken, maar ik zou bijna zeggen dat het amazing is.
1: Ah, amazing?
0: Ja, het is, ik ga naar Frankrijk, maar het is geen Macron.
1: Ah, un strobavel.
0: Ah, oui, monsieur.

0: Mais non.
1: Merci.
0: Amazing Stroopwafels met Frank Rijk.
1: Ja, leuk. We hadden natuurlijk in het vorige uur hadden we Janis Joplin.
0: Ja.
1: En ja, ze is een powervrouw bij uitstek natuurlijk, hè?
0: Absoluut.
1: Maar wat dacht je van Melissa Etheridge?
0: Idem dito. Like the way I do.

0: Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
1: Alweer een liedje over een relatie die helaas uit elkaar spat.
0: Ja.
1: Dat gebeurt er toch veel, hè?
0: Ja.
1: Dan ga je je toch afvragen dat er zoveel liedjes over geschreven zijn, Dennis, hè? Waarom kunnen we niet allemaal gewoon vriendjes zijn?
0: Ja.
1: Denk je dat niet?
0: Vraag aan Robert Palmer.
1: Die weet het wel zeker, denk ik. Why can we be friends?

0: Robert Palmer.
1: Can we still be friends?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, zeker kan dat.
0: Dennis, hoe lang doen we het nou, loco?
1: Dat was afgelopen januari een jaar. Dus ja. We zitten inmiddels op anderhalf, denk ik, bijna. Hè,
0: dan. Ja. Het voelt alsof we het al 10 jaar doen. Ik vind het nog steeds leuk, weet je.
1: Nou, dat moet ook.
0: Luisteraars niet, want alleen Bouke luistert. Dus,
1: Nou ja, dat is toch in ieder geval een verdubbeling van onze luisteraars.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Doen we liever niks. Ja, hij zit natuurlijk weer meer te schrijven over hetgene wat wij nou gedraaid hebben. En maakt hij zijn playlist voor over een half jaar alweer. Met onze oude playlist.
1: Ja, en hij gaat jou. Hij schreef nou meer vragen stellen voor jou morgen.
0: Oh ja, ja. Diepte interview.
1: Komt u maar even hier.
0: We gaan het meemaken. Morgenavond ben ik de gast bij Recht voor zijn Raap bij Bouke. En ik vind het wel leuk. Ben ik weer op de radio.
1: Weer, ja. Ja. Je bent er niet weg te slaan. Je begint een beetje Hans-vibes te krijgen.
0: Nee. Die man die...
1: Dat haal je nooit meer in.
0: Nee, dat is niet... Ik heb hem gewaarschuwd, hè, toen wij met de whiskybar samen begonnen. Weet waar je aan begint, jongen. Want het is echt een verslaving om radio te maken. En het schijnt dat ik gelijk heb. Goed, tot dusver.
1: We gaan verder. Met de Purple Disco Machine en As These.
0: Oh, dit vinden we helemaal geweldig. Dit
1: Beat of Your Heart.
0: Ja, dit vinden we helemaal geweldig.

0: Nee. Niet mijn ding, Dennis.
1: Nee?
0: Nee, nee, oh, nee.
1: En je zei dat je het zo geweldig vond.
0: Oh, ik vind het helemaal geweldig.
1: Oh, nou dan gaan we naar verder met nummer 1 van de toonladder.
0: Go! Wie bedoel je?
1: Ja, die. Love is killing me.

0: Do.
1: Ja,
0: do.
1: Do. Do, do, do.
0: Do, Remy. We gaan verder met een beetje reggae, man.
1: Nou ja.
0: Nee, hij mag eigenlijk niet
1: zeggen. Dan krijgen we ruzie met Raymond Ubbing over dat gaan...

0: De reggae hebben we al gehad, Pato Banton.
1: Ja, ja.
0: Maar die, dat nummer wat hij heeft gedaan, is ook door de volgende formatie gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Maar nou zingen wij ons eigen liedje.
1: Oh ja, tuurlijk. Sing our own song. This is UB40.

0: Het blijft altijd lekker om naar UB40 te luisteren. Ik ben helemaal geen reggae-fan. Sterker nog, ik krijg over het algemeen de kriebels van reggae. Maar UB40 kan in mijn oren altijd. Lekkere muziek. En daarvoor zitten wij hier bij Loco.
1: Absoluut.
0: En nogmaals, mocht jij nou een nummer hebben dat je denkt van... ja, jongens, maar waarom draaien jullie nooit iets van een artiest wie jij graag wil horen? Moet je ons dat laten weten door middel van het telefoontje, het WhatsAppje, ons aanspreken in de supermarkt. Maar je mag ons natuurlijk ook gewoon hier komen bezoeken in de studio.
1: Zeker, zeker.
0: De deur staat open, het lampje is aan. Het eerste bakje koffie doet Dennis met liefde voor jullie in.
1: Het tweede haalt Eelco.
0: Het tweede haal ik. En het derde trappen we de studio uit.
1: Zo is het.
0: Wat tijd om te gaan. Wij gaan nog niet. Wij gaan lekker door met, nou, ik mag wel zeggen, prachtige muziek.
1: Ja.
0: Dit keek ik heel veel op MTV toen.

0: Ja, ik mocht hier niet naar kijken van mijn moeder.
1: Nee, waarom niet?
0: Ik was diabeet.
1: Oh, nee, ja, dan mag je daar inderdaad niet naar kijken.
0: De Sugar Babes, met druk op het knopje. En dat hebben wij alweer gedaan. En voordat wij weer op het knopje gaan drukken... rijdt hier net de politie door de straat. En niet zomaar de politie.
1: Nee.
0: De jazzpolitie. Liefdesliedjes.

0: Uit 1993 worden hier de jazzpolitie hier voorbij komen. Dit was Liefdesliedjes. En over liefde gesproken, ik denk dat menig vrouw wel weet waar het volgende liedje over gaat. Heb jij enig idee, Dennis?
1: Nou, ik heb een donkerbruin vermoeden.
0: Het ligt meestal in een nachtkastje.
1: Oh, god, oh, god, oh, god.
0: We gaan naar Baltimore.

0: Ja, dat ging natuurlijk over Tarzan.
1: Ja,
0: Tarzan Boy, Baltimore.
1: Tarzan Boy, ja. Ja, ja, ja, ja. Ach, jongens, het gaat er weer snel, hè. We hebben nog een kwartier, Dennis, en dan...
0: We zitten er al weer op, hè?
1: We zitten er al weer op. Dan mag jij nog één dagje ploeteren voor je baas. En dan heb jij lekker een paar dagjes zodat je...
0: Lekker vrij. Heerlijk.
1: Chocola gaat halen voor Bouke en mij natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, laten we het daar maar op houden.
1: Ik geloof er niks van. Maar goed, wat gaan we nou doen? Oh, dit is ook leuk.
0: Sweet.
1: Ja. Yeah.
0: Blockbuster.
1: Oh. Kent u wel, hè?
0: De sirene.
1: Ook op de jazzpolitie.

0: Ja, dit liedje ging natuurlijk over jullie presentatoren van dit programma. Hè? Maar wij zijn heel sweet.
1: Zo, dat sowieso.
0: Wij zijn kunnen heel sweet zijn.
1: Ja, dat is misschien beter.
0: Niet altijd.
1: Nee.
0: Hoeveel niet altijd?
1: Gelukkig niet.
0: Nee. Wat gaan we nou doen, Dennis?
1: De bengeltjes.
0: Ah, altijd lekker. We gaan eventjes terug naar de decembermaand. We gaan terug naar de winter met de dames van de Bengals. Ook posters van op je kamer gaan, zeker. Suzanne Hoffs, kom op.
1: Het zou maar zo eens kunnen.

0: een van de grote hits van de Bengals. Kun je er nog eentje noemen?
1: Walk Like an Egyptian.
0: Ja, correct.
1: Ja.
0: Eternal Flame, ja, zeg Eternal je dat Flame. Nog? Dat, ja, dat nummer heeft toen, ik weet niet hoe lang, op nummer 1 gestaan.
1: Ja.
0: Maar het gekke is, een paar jaar daarvoor hadden ze het nummer al uitgebracht. En maar op single gepusht, maar het verkocht maar niet. Toen hebben ze hem weer teruggetrokken, zeg maar, dat het niet meer verkrijgbaar was. Hebben ze hem opnieuw uitgebracht. En toen heeft hun platenmaatschappij heeft maar verteld dat dit een opnieuw opgenomen uitvoering was van Eternal Flame. Maar dat de dames het naakt ingezongen in de studio. En zo zie je maar weer Sex Sells. Want
1: ja,
0: hè, ik weet niet hoe lang het op nummer 1 heeft gestaan toen die tijd.
1: Een behoorlijk tijdje.
0: Tot zover de Bengals.

0: deze info.
1: Juist. We gaan langzaamaan een beetje afronden. Is, we gaan zo het spul overgeven aan Johnny.
0: Aan Johnny.
1: Mag ik wel zeggen.
0: We hebben namelijk The Waterboys met A Girl Called Johnny.

0: Waterboys, A Girl Called Johnny.
1: En voordat wij de laatste aan gaan kondigen, Dennis...
2: Ja.
1: Gaan wij even afscheid nemen van het publiek.
2: Ja, dat gaan we zeker.
1: Wij willen jullie natuurlijk weer heel erg bedanken voor het luisteren. Al jullie feedback en verzoekjes en alles wat alles is welkom. Laat het maar ons maar gerust weten. Ja. He? En morgenavond ben ik dus weer lekker bij Bouke in de studio. Weer 2 uurtjes radio maken.
2: Ja.
1: He? Heerlijk. Kan je me nou al op verheugen? Ik hoop dat jullie morgenavond ook maar luisteren. Geef die jongen ook gewoon een kans. Zorg dat hij zijn luisteraars ook kan verdubbelen.
2: Ja, dat gaat hem wel lukken.
1: Ja, morgen luister ik niet, dus heeft hij geen luisteraars.
2: Ja, ik weet het nog niet, want ik denk dat ik al op één oor
1: ben. Ja, want jij moet natuurlijk...
2: Heel vroeg eruit s'nachts.
1: Jij moet rijden naar Nachtischwijts.
2: Heerlijk.
1: Dennis, hele fijne vakantie. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot morgen en anders tot vrijdagavond. Whiskybar tijd.
2: Tot volgende week.
1: En als het helemaal niet lukt, tot volgende week. Elko zegt...
3: Dag hoor.
1: Dag.
2: En het laatste plaatje. De Waterboys vertelden net wie Johnny was. En nou vraagt LD Barkie zich af.
1: Ja, maar die zat achter in de klas.
2: Hoe is Johnny?
1: Ik zat naast hem. Die zat achter in de klas.

0: Niet de slimste, net zoals ik.
1: Nee.
2: Zo.
1: Niet echt opgelet.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook.

0: Sjenneland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapt in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat met persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen, nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand stond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester.